70 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

ochtend, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: het in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens een verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Welkom op deze zondag. Het is vandaag 9 augustus 2026. Het is, even kijken hoor, 9:05 alweer. En we gaan deze zondag eens wat rustiger aan doen, want ja, we kunnen wel allemaal hele drukke muziek gaan draaien, maar misschien krijg je daar echt hoofdpijn van. Hier is Teddy Swin.

music. This is the way. Nou, gewoon lekker luisteren naar die muziek. Anita Meijer hoorden we. En dit is een ouwtje van de Drifters.

When you're in love with a beautiful woman. Daar hangt ook de hoek erover. Ja, wat zou je dan doen? Of lekker blijven luisteren naar de muziek. Hier is Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling. 18 minuutjes over 9.

Nou, ik denk niet dat... Ja, er zit er eentje naast mij. Zeg, moet het rode lampje aan? Nou, ik denk niet dat er verkeer is vandaag. Dus we gaan lekker gewoon door met muziek. Brian Ferry en Slave.

Bravery and Slave to Love. Ja, ik heb net zitten luisteren, maar er is geen verkeer. Maar ik zou er met de tijd wel eventjes, als ik iets later, dan zal het alweer een beetje drukker gaan worden natuurlijk op de Nederlandse autowegen. Maar ja, je weet het natuurlijk, het vakantieverkeer komt ook weer op gang. En dus ja, dan heb je wel eens kans dat je ineens ergens in een bochtje terechtkomt waar in één keer allemaal auto's staan. En dan horen we dit. Sixpence, non-richer. And kiss me.

Ja, en Otto Groen is alles inmiddels aangeschoven. Hè? Ja, ik hou zijn microfoon gewoon dicht, want hij is pas om 10 uur aan de beurt natuurlijk. Hè? Dan mag hij zijn waffeltje opentrekken. Dus eerst nog eventjes ik. En ja, nog ongeveer 26 minuutjes. Tom Jones en T-Mouse. En Sexbomb.

Sean Jones. En Sex Bomb. En dat deed je samen met T-Mouse. Ja, en ik voel de warmte al helemaal naar binnen komen. Ja. Jeetje, het wordt vandaag wel lekker warm, hoor. Weer een zomerse dag vandaag. Raw Sanjes. Die zingt daar een klein beetje over. Want ja, die heeft altijd van deze lekkere muziek.

wanna be with you. Ja, ja. Daar zit een afkomstertje van, hè. Roll Sanchez, ja. Only wanna be with you. Dat was het Engelse nummer ervan. Nou, Otto, ja, speciaal voor jou dan. Ja, hij wou er graag een Dolly Dots horen. Nou, dan doen we dat wel. She's a liar.

De Space Cowboy. En Falling Down. Nou, we gaan maar weer een beetje afkoelen. Ik vond het wel een beetje een druk in mijn gerk voor die zondag. The Reckless Heart. She had a

the fast moving train, Reckless Heart. Ja, dat is echt een nummertje dat ik helemaal niet kon eigenlijk. Ik zeg het je gewoon heel eerlijk. Maar ik vond hem op een verzameling.

The Weeknd. Ja, die is bijna voorbij. Het weekend, ja. Het weekend is bijna voorbij. Oh. Dancing in the Flames. Oeh, wat een nare geluiden. Maar goed. Een laatste voor dit uur is deze. Miss Dynamite. It takes more. Ik zie je terug samen met Otto aan de andere kant van 10 uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, ga verder. Oh, nou, we krijgen niks meer. Nou, nou ja, dan is het ook goed of zo. Dan, ja. Ja, ik dacht dat er nog achter stond een lekker bakje koffie. Maar...
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Maar ja, ja goed, dat lekkere bakje koffie.
1: Die zal je wel in een andere versie hebben staan, denk ik.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Het is, even kijken hoor, 3:10. We waren iets vroeger dan normaal met het nieuws.
1: Ja, dat
0: merk ik. Ja, dat komt omdat mijn programma hiervoor, ik denk, zal hem even een beetje inkorten.
1: Ja. Want, ja, dat kan gebeuren. Maar Nesmin, iedereen een hele goede morgen op deze prachtige zonnige zondagmorgen. En het wordt weer een warme dag. En na woensdag bereid je maar voor, want er komt een nieuwe hittegolf op ons af. Met temperaturen dik boven 30 graden.
0: Nou, dan gaan we zo eens even kijken.
1: En de competitie is ook weer begonnen, dus voor de voetballiefhebbers is het ook weer een leuk weekend.
0: Oké, nou we draaien een beginnummertje van Jumbo, Jumbo, Jumbo. Van Reggae to Sunshine.
1: Ja.
0: Ja, nou ja goed, ik heb een paar nummertjes gevonden met Sunshine erin.
1: Nou zeker, dat maar zijn er zeker een hoop.
0: Maar ik heb ook een paar nummertjes gevonden van Earth and Fire, Jenny Kaagman, hè.
1: Is helaas overleden, een van Nederlands beste zangeressen.
0: Ja, en ik kan het niet begrijpen, want het wordt nu pas bekendgemaakt, terwijl ze eigenlijk al een tijdje... Ja,
1: was overleden, een aantal, ja. Zo'n 14 dagen ongeveer geleden. Zo.
0: Nou ja, nee, 9 dagen.
1: 9 dagen geleden, ja.
0: En dan komt het pas 2 dagen.
1: Ja, misschien was het op verzoek van de familie gebeurd. Dat kan je, nou, dat kan je wel denken, ja.
0: Ja, nou ja.
1: Maar helaas, Nederland is weer een pop-icoon kwijt.
0: Ja, ja, er was er nog eentje overleden.
1: En ook Mart Orbit is overleden.
0: Ja,
1: de producer die heel veel muziek voor Madonna heeft geschreven. Dus. Maar daar kunnen we dadelijk ook nog wel even aandacht aan geven.
0: Oh ja, natuurlijk. We hebben genoeg nummers.
1: En nog diverse andere artiesten. Dat ben ik me even de naam ontschoten. Want ze hebben voor zoveel mensen muziek gemaakt. Maar goed, het is tijd voor muziek. En ik zie dat jij weer wat moois hebt klaarstaan, Rinus.
0: Nou, ik dacht dat jij wat moois klaar.
1: Oh ja, nou, dat ken ook. Nou, ter nagedachtenis van het overlijden van Johnny Kaagman. Earth and Fire met Weekend. Hoe toepasselijk.

0: Jenny Kaagman in de band van Earth and Fire.
1: En Weekend, ja.
0: Ja, Weekend.
1: Ja, dat is toch ook Weekend.
0: Ja, het is Weekend. Ja. Ja,
1: Henk, even voortaan een beetje geduldig zijn, jongen. Want ja, je komt echt wel aan de beurt.
0: We hebben zoveel nummertjes hier.
1: Er zijn zoveel nummertjes aangevraagd. Dus we geven je echt wel de voorrang nou weer. Dus wat dat betreft sta je wel op een stukje hoog voetstukje.
0: Hij staat gewoon... Eigenlijk heb je eerst 3, 1 en dan 2.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed.
1: Ja, oké.
0: Okay. Laat mij dan maar op nummer 2 staan.
1: Nou, we hebben hem gevonden, Henk. Jouw plaatje. Earth and Fire and Memories.
0: Nou, dan zullen we die ook nog maar even draaien.
1: Ja, natuurlijk doen we dat. Henk, okay. Voor jou, hè.
0: Maar we gaan niet de hele ochtend...
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: We gaan maar af en toe even een nummertje tussendoor draaien, maar omdat het nu eventjes in het midden staat.
1: En een aangevraagde plaat, dus doen we aan dat verzoek.
0: Ja, er zijn er een paar aangevraagd, maar die draaien we even gespreid over het hele uur. Ja.

0: Ja, een van haar grootste kastsuccessen natuurlijk, hè, Otto, ja, 1972.
1: Memories, een hele mooie plaat.
0: Ja, 1972.
1: Ja.
0: Een beetje in het begin van Earth and Fire.
1: Maar er zijn de afgelopen 4-5 jaar heel wat grote muziek...
0: Ja, dat wel, ja.
1: Zangeressen en zangeressen overleden, zeg.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Hoe ouder je wordt, des te meer mensen om je heen gaan je ontvallen. Hè? Dat is gewoon de realiteit van het leven.
0: Ja, maar dat komt omdat wij natuurlijk een stuk jonger zijn dan diegenen die overlijden. Ja. Kijk, Johnny is 79. Nou, dat moet ik nog maar zien te halen, zeg.
1: Ja, zeker, Nico.
0: Ja, jij ook nog, ja. Jij zit er dichter tegenaan dan ik.
1: Ja, zeker. Maar goed, maar wordt nog maar even een paar jaartjes volhouden op deze hardkloot.
0: Nou, dat gaan
1: maar
0: we
1: goed,
0: doen.
1: Ik heb gezien dat jij hele zonnige muziek klaar hebt staan op deze mooie zondag.
0: Ik heb allemaal zonnige muziek klaar staan, joh.
1: Ja, altijd, elke dag. En trouwens, van 7 tot 9 morgens is ook een leuk programma van maandag tot vrijdag.
0: Van de Reinier?
1: Ja.
0: Ja, Reinier.
1: Zeker een leuk programma.
0: Ja, nou ja, goed. Die hebben,
1: vooral qua de muziekkeus.
0: Ja, we hebben hem ingeroepen dus. Ja. Hij maakt 2 uurtjes in de ochtend.
1: Lekker toch?
0: Tom Jacobs is nog steeds een klein beetje ziek.
1: Helaas.
0: Zijn stem een beetje kwijt. Ik weet niet.
1: Dus Tom, mocht je meeluisteren, van harte beterschap, jongen.
0: Ja, Tom luistert altijd mee. Dus. Tom, die had trouwens ook een nummer voor Earth and Fire aangevraagd. Daar gaan we ook zo meteen even draaien. Maar we gaan eerst even dit doen. Jimmy Cliff. Sunshine in the Music.
1: Dat was een heerlijk nummer, zeg, dit.
0: Ja, hè? Ja, het is weer eens een keertje wel anders, joh.

0: Oh, wat een zonnige muziek, zeg hé. Jimmy Cliff, Sunshine in the Music.
1: Zeker, en dit was zeker een van zijn grotere hits.
0: Ja. Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Ja, daar heb ik hem ook van meegepakt. Dus, maar er komen nog een aantal nummers aan van Urte Faye natuurlijk. En ik heb er ook eentje die heb Johnny Kaagman alleen gezongen.
1: Ja.
0: Dus zonder Urte en Faye.
1: Die draaien we toch na 9:30?
0: Ja. Ja, dat doen we zeker. Dat, ja. Maar we gaan eerst eens even
1: kijken naar Third World en Now That We Found Love.
0: Ja, en daarna hebben we nog één nummertje. Dat heb ik speciaal uitgezocht, mag even mij weten. Want dat vind ik een goed nummer. En die gaan we dus ook dadelijk eventjes draaien.
1: Okay.
0: Maar eerst even Third World. Ja, die komt heel langzaam op.
1: Ja, zeker, dat weet ik. Dat is bekend van die nummer.
0: 10 minuutjes voor 10:30.

0: Nou, nou ja. That We Found Love.
1: Dit blijft toch een hele grote hit geweest hoor. Ook een heerlijke muziek om te draaien.
0: Ja, dat neem ik zo maar aan, dat weet ik. Ja, over een dikke 8 minuten krijgen we natuurlijk de top 3. Nee, de top 4.
1: Top 4 van Ome Henk.
0: Ja, die hebben we ook nog. En we hebben nog wat nummertjes van Earth Defined. En zoals ik al gezegd heb, Ik ga een nummertje draaien, Otto.
1: Ja.
0: Wat ik heel erg goed vind. En dat nummertje, daar zal ik je eventjes uit de droom helpen. Dat is geschreven door George Kooiman van The Gold Earring.
1: Ja, en dat is dat ook nog een verzoek van iemand?
0: Ja, van mezelf.
1: Oké. Okay.
0: Van mijzelf. Nee, ik mag toch ook wel eens een plaatje aanvragen?
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Nou, en dit nummer dat draag ik echt op aan iedereen die Earth and Fire dus goed vindt. Ja, nou ja, goed. Laten we maar eens even gaan luisteren dan. Eén van de eerste nummers, hè? Eén van de eerste. Uit 1969.

0: Een nummer wat ik zelf heel erg goed vind trouwens van Earth and Fire.
1: Nou, dat is ook een heel mooi nummer.
0: Ja, het was een van hun eerste nummers. En je hoort natuurlijk ook de mannenstem van George Coyman op de achtergrond van The Gold Earring.
1: Ja.
0: Nou, dan, goed, Otto, we hebben nog één plaatje.
1: Ja, dat is gelijk een hele mooie en die is gelijk een beetje aangepast aan het weer. En ja, dat is ideaal nou. Katharina and the Waves met Walking on Sunshine. Hoe toepasselijk.
0: Jeetje, Otto, je maakt iedereen wel gelijk.
1: Nou, dat is de bedoeling ook. Ze moeten klaarstaan voor dadelijk.
0: Ja, dat is waar. En wel voor die top 4 van Henk natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Mooie top, mooie
1: top. Die komt er ook zo aan.
0: En vergeet het niet, straks van 11 tot 12, hè. Dance Classics.
1: Op Radio Midi.

0: Nou, als je net als Katharina danst, dan ja.
1: Dan kan je er wel wat van.
0: Dan krijg je het ook aardig warm.
1: Ja.
0: Walking on sunshine.
1: Dat is ideaal, want de zon schijnt, dus ja, het is lekker zo.
0: Ja, maar ja, goed, als je in de zon gaat dansen, Otto, dan ga je lopen zweten als een idioot.
1: Dan zorg je voor voldoende vocht bij je.
0: Ja, nou, dat zal niet helpen. Dan moet je echt een douche boven je zetten. Maar we hebben nu, het is 10:55. Oh nee, half elf. En dan gaan we natuurlijk die top 4 van Henk draaien.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik zelf ook, want ik weet wel wat voor nummers erin staan, maar...
1: We gaan het nog niet verklappen natuurlijk.
0: Nee, dat ga ik niet verklappen. Luister maar even.
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven. Henk Vreven.
0: Ah, deze ken ik wel. Ja, dat is een lekker nummertje dit. The Golden Brown.

0: Desmond Dekker en de Israelites. En we hadden daarvoor natuurlijk Ultravox met Vienna, Yumi 40 en 1 in 10. En natuurlijk als beginneling de Strangers met Golden Brown. Ah, eindelijk. Nou, ik ben helemaal uitgeblazen.
1: Zo, Henkje zijn tijd is weer voorbij.
0: Henkje gaat eigenlijk nog een beetje zijn tijd.
1: Ja, dat is, wij toch ook.
0: Ja, maar dat is
1: En gewoon, we hebben echt wel wat in petto, hoor, na 11.
0: Ja, blijf luisteren gewoon, hè.
1: Ja.
0: Even lekker meedansen op die tafel en op die bank.
1: Dan gaan we er echt lekker tegenaan, met een flinke beat erin.
0: Ja, nou ja, goed, we hebben nog 13 minuten voordat het
1: Tuurlijk.
0: Ik ga een lekker nummertje draaien van Stevie Wonder. En weer een nummer uit de zomerperiode. You are the sunshine of my life.
1: Een heel mooi nummer trouwens.
0: Ja, lekker rustig ook.

0: zal je mij gezegd worden.
1: Ja.
0: You are the sunshine of my life.
1: Nou, dat is toch een hele mooie gedachte.
0: Ja, Stevie Wonder. Ja, die maakt altijd allemaal van de muziek. Dat is lekker, man.
1: Die had nog een verzoekje van onze collega Tom, geloof ik, hè?
0: Ja, Tom Jacobs. Ja, die, ja, hij is een beetje zijn stem kwijt. Dus,
1: ja, dus Tom, nogmaals van harte beterschap, jongen.
0: Dus hij is de volgende week weer met zijn. Misschien aankomende week, maar dan moeten we even kijken hoe het zit. Want hij is een beetje schor en hij zegt, ik ga geen programma maken, want dat legt te veel belasting op mijn bandjes. Ja. Dus ja. Oké, nou, dit nummertje voor hem dan, want dat vond hij weer een heel mooi nummer. Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.

0: Zo, ik denk dat het wel even het laatste nummer van de Feyenoord gaat draaien, hoor. En ik heb er nou 4 weg.
1: Ja, dat is voldoende aandacht geweest deze keer.
0: Ja, deze keer hebben we genoeg aandacht aan Ginny.
1: We hebben nog 1 te gaan voor de klok van 11.
0: Ja.
1: En dan, dan gaat het los, hè, na 11.
0: Ja, dan gaan we de dance classics op
1: bezoeken. En we hebben nog een hele leuke voor de klok van 11. Dead or Alive met Lover Come Back to Me. En ik zou zeggen, graag tot na de klok van 11. En dadelijk gaan we los.
0: Ja, nou ja, die dansles zijn samengesteld door jou.
1: Met Henk en Charles.
0: Juist, ja.
1: En Rinus en ik, zei de gek.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, en wil je zelf ook zo'n lekker dansclassicje aanvragen?
1: Stuur het maar in.
0: Stuur het maar gewoon in via WhatsApp of via Facebook. Ga je gewoon even naar de site van Radio Amerika. Dan kan je hem inzetten. Er staat een bericht dat we hem gaan draaien, die mooie dansclassic uurtje. Dus zet hem daar gewoon onder. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. De laatste dan maar weer. In het mooie zonnige gebied van Rotterdam. Langs de Maas, dichtbij het centrum. Heel dicht bij de Euromast. Oh ja?

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, de keuze van Henk Vreven, Jimmy Gilstrap en ja. Swing Your Daddy. Ja, het is een heerlijke uit die 70's. Hè?
1: Dat, ja, zeker. Dat hoort er allemaal bij.
0: Ja, nou ja, goed. Ik zelf doe natuurlijk ook mee. En ja, mijn favorietje, dat was eigenlijk een heel ander nummertje. En dat was deze. Patrice Russian.
1: Een heerlijk nummer dit trouwens.
0: Ja, Forget Me Not.
1: Ja.
0: Je mag mij niet vergeten, hè?
1: Nee, dat doen we zeker niet.
0: Dat zingt zo.

0: Patrice Russian en Forget Me Not.
1: Dat doen we zeker niet. Nee, en dat doen we ook niet met jullie aan de andere kant allemaal.
0: Hé, maar jij had ook een grandioos nummer voor die dance, dance parade, hè?
1: Ja, zeker. Phil Vernon en collectie. En daar weet iedere dansliefhebber natuurlijk dat ik het heb over Dancing Tide.
0: Ja, dat weet toch iedereen.
1: Ja. En Jessica, ik zie jou in de loop van de middag na het voetballen.
0: Is er weer voetballen vandaag?
1: Jawel.

0: 1 uur lang de leukste dance classics.
1: En lekker aan de andere kant van de radio. Lekker allemaal die stoelen aan de kant in die woonkamer.
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk niet dat de mensen met dit weer zin hebben om te dansen, hoor.
1: Nou wel, als je een lekker koel huis hebt, dan kan dat wel.
0: Ja, dan moet je airco hebben.
1: Ja.
0: Hey, ik ga lekker een nummertje van Donna Summer draaien.
1: Nou, dat is ook lekker, ja.
0: Ja. Yes, Cool to Be Magic, maar in een hele andere uitvoering.

0: Ja, zeker.
1: Ja, ja, Donna Summer. Ja, we draaiden het gedeelte van het album natuurlijk.
0: Want, ja, okay.
1: Ja, dat hoorden de mensen zelf ook al. Maar jij had ook weer...
0: Zeker een tophit geweest hier in Europa. Oh. En ook daarbuiten.
1: Oh.
0: Claudia Estefan en Dr. Beat.
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker. Een hele grote hit geweest.
1: Maar het is eigenlijk de Miami Sound misschien, hoor.
0: Ja.
1: Claudia Estefan is alleen de zanger.
0: Ja, inderdaad.

0: En wat klinken ze toch weer allemaal lekker gezellig, hè, die nummertjes?
1: Ja, maar dit is toch ook een stukje heerlijke muziek, dit.
0: Dit is eigenlijk een stukje uit het grijze verleden van ons.
1: Ja, nou.
0: Ja, dus ik denk, nou, we kunnen best wel eens even een uurtje daarmee vullen, natuurlijk.
1: En ja.
0: Dat hebben we deze ook gedaan, natuurlijk.
1: En mochten jullie een idee hebben met een uurtje met nog wat andere muziek, dan houden wij ons ook daarbij aanbevolen.
0: Ja, nou, dat weet ik wel zeker. Kijk, je mag ze altijd opsturen, natuurlijk, want ja... Het is altijd...
1: Natuurlijk, we hebben hier veel muziek staan, maar een beetje erbij kan nooit geen kwaad.
0: Nou ja, ik bedoel, maar kijk, ze mogen ook andere nummers aanvragen, maar dat draaien we niet in dit uur natuurlijk. Hè?
1: Nee, logisch.
0: Maar we gaan wel lekker een nummertje draaien.
1: Maar je mag wel een danceklassiek aanvragen.
0: Ja, dat mag ook, tuurlijk. Via de WhatsApp 06-411-75-785. Of gewoon verzoek @radioamerika.nl. Ja, zo hebben we natuurlijk ook nog meer wegen. Natuurlijk Mr. X hebben we. We hebben LinkedIn. Ga zo maar door. Je kan ons gewoon vinden op heel het wereldwijde internet. Nou, even een nummertje wat ik heel erg mooi vind. Daar ga ik nu draaien. En dat is er eentje van Tina Charles. En Dance, Little Lady Dance.

0: Tina Charles en Dance Little Lady Dance.
1: Ja, zeker.
0: Ja, er zaten een paar geluiden tussendoor, maar dan komt dat Otto die sloeg ergens op.
1: Ja, verkeerde knopje, kan gebeuren. Knopje, ja, nou, Rinus liet mij zeggen, ja, je moet dat even doen. Ik zeg, het gaat fout en hij geloofde me niet. Nou, het resultaat was even te horen.
0: Nou, hoor mij.
1: Ja, dus...
0: Deze hebben we ook nog.
1: Dus.
0: Beetje onweer, of deze.
1: Ja, dus daarom blijf ik van de knopjes af. Nu begrijp je wel waarom.
0: Nou ja, dat is klappen, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Zo nep zijn we niet.
1: Maar we hebben een hele mooie, het is toch vakantietijd.
0: Ja.
1: En daarom doen we Madonna en Holiday.
0: Oh, nou, dan doen we dat toch.
1: En wat een heerlijk nummer toch dit, hè?
0: Hierna komt er weer eentje voor Charles, want die had hem aangevraagd. Ja, anders dan gaan we dadelijk weer scheve gezichten krijgen. En daarna drijven we er weer eentje voor Henk.
1: Ja, inderdaad. En van gaan... Charles natuurlijk.
0: Ja, nee, Charles, die staat nog klaar.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die heb ik al helemaal klaar staan. Het is momenteel 4 minuutjes voor 11:30. Dus je bent nog niet te laat als er een aanvraagt.

0: Holiday.
1: Madonna en Holiday.
0: Ja, dat zei ik.
1: Ja, ze zeggen wel eens wat over Rotterdam. Rotterdam blijft toch de mooiste rotstad die er is.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, Henk die woont ergens anders. En hij zegt, ja. Bij ons dan in het boerenland, zegt hij.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed, daar zal het
1: ja, ik heb hem nog zien zitten van de week.
0: Ja, wij.
1: Bij Boer Harms op de tractor.
0: Oh.
1: Op YouTube.
0: Op YouTube?
1: Ja, het plaatselijke nieuws vandaag.
0: Oh, nou ja, goed. Hij zei dat dus. Ik denk, nou ja, god.
1: Ach ja, het is daar wel een mooie omgeving hoor. Ik ben er wel eens geweest.
0: Maar daar heb je toch zo'n mooi park met allemaal van die...
1: Apen, ja.
0: Ja, ja, aapjes, ja. Ja. Nou ja, ik ga verder er niet meer op in, want...
1: Oké.
0: Nou ja, goed, jij draaide iets met Holiday. Ik denk, ja, daar moet ik niet achterblijven natuurlijk. Want ja, Charles die had deze aanvraag. James. Hallo, het Holiday. Ja, ik zag het.
1: Nou, dat was even een binnenprekje van ons.
0: Ja, inderdaad. 1 minuut over 11:30.

0: Ja, we kregen ook gelijk natuurlijk weer een bericht. Nee, Studio 54, ja, dat klopt.
1: Ja, zeker. Dat was een wereldtent.
0: Ja, nou, ja, alles is... Ja. Vroeger was alles een beetje...
1: En mijn leukste tijd als portier was toch in de jaren 90.
0: Bij wie?
1: Dat was bij Holiday.
0: Holiday.
1: Hollywood bedoel ik.
0: Hollywood, ja.
1: Hollywood.
0: Holiday ken ik.
1: Dat was mijn leukste tijd als portier zijnde.
0: Ik ken alleen maar Bristol.
1: Bristol, en, ja.
0: Zo. Dat soort discotheken. New York.
1: Bahia Beach Club.
0: New York.
1: Ja.
0: Zo had je
1: Uncle Sam.
0: Ja, ook nog, ja.
1: Ja, daar heb onze Henk nog een poosje gedraaid.
0: Ja, Henk, ja. Ja, we hebben, en we hebben toen van een café hebben ook
1: mijn,
0: een
1: mijn neef Peter heb nog bij de Ramblas gedraaid een aantal jaartjes.
0: Ramblas, ja, die, ja. Die ken ik me heel erg goed voor, man. Ja, Ramblas, ja.
1: Bij Fred Lios toen.
0: Ja, nou ja.
1: Maar goed,
0: café,
1: genoeg.
0: In het weekend was café het puntje geen café meer. Was het ook een soort discotheek.
1: Ja, maar ook goed. Henk, dat klopt ook. Daar heb ik ook gewerkt, klopt. Ja. Ja, ja, Henk weet het wel, hoor.
0: Ja, nou ja.
1: Maar we hebben een leuke gouden ouwe weer. En ook natuurlijk een dance classic. Want uiteraard in dit uur. Dat doen we met de Whispers. En The Beat Goes On. Wat een soundje, heerlijk, hè? Dat, nou, ik hè? Krijg hier gewoon kippenvel van, weet je dat?
0: Ja.
1: Dit is zo'n mooie tijd geweest voor mij persoonlijk ook.
0: Nou, ik kreeg net een verzoekje binnen. Ik ken hem om 12:30 draaien. Nee, dat kan niet. Daar zit rol.
1: Ja.
0: Ja, dat kan helaas niet. Nee.
1: Nou, misschien kan wat eerder de deur te gooien, mits luisteraar daarmee akkoord gaan.
0: Ja, we gaan het zo eens even vragen. Ja, we zoeken een plaatje tussen onze programma's.

0: Ja, ja, de Beat Goes On.
1: Nou, van de Whispers, ja, een heerlijk nummer was dit. Ja,
0: ja, maar we draaiden hem eventjes een beetje op de lange uitvoering. Ja. Ik dacht, ach, laten we dat ding maar eens een keertje pakken. Want... nou ja, we gaan lekker door met... wil je dansen, Otto?
1: Ja.
0: Ga je gang. Is Liquid Gold. En Dance Yourself Dizzy. Nee, ik blijf liever gewoon.

0: Dance Yourself Dizzy. Nou, oké. Okay.
1: Was een leuk nummer in die tijd. Ja, en je had het in de kroeg wel eens. Vroeger had je zo'n happy hour.
0: Ja.
1: Maar wij houden het bij Deodato eveneens happy hour.
0: Nou, dan doen we dat toch lekker. Ja, dat maakt mij niet uit hoor. Dat happy hour, dat hebben we nou toch wel.
1: Ja, zeker.
0: Maar waarom hebben we die niet in het begin gedraaid? Dan, dat,
1: Ja, het had eigenlijk gemoeten. Maar ja, maakt niet uit. Beter later nooit.

0: Oh, wat heerlijk nu weer.
1: Nou, zeker. En het is momenteel alweer een graad 324 in Rotterdam.
0: Ja, nou ja, het wordt steeds warmer, joh.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, goed. We moeten altijd blij wezen dat wij
1: een beetje... We moeten er maar mee leren leven.
0: Daarom.
1: En de meeste mensen gaan binnen zitten. Maar ik zeg, ga juist een beetje meer naar buiten, een beetje wandelen. Des te gauwer is je lichaam gewend aan de warmte.
0: Ja, dat is helemaal waar. Met de zon boven je kopje.
1: En met douchen nog een tip. Zo warm mogelijk. Want dan gaan je poriën openstaan en vlos je makkelijker je zweet.
0: Oh, nou ja, goed. Lijn, hier is Your Love. Ja, toch?
1: Ja, zeker. Het is ook een hele
0: oude. Het is 10:10, dus nog 10 minuutjes. Je bent te laat met een verzoekplaatje. Maar we hebben er nog één.
1: Nooit te laat.
0: Ja, je hebt er nog één. We hebben er nog één.

0: zag ze eigenlijk best wel een beetje mee te zwingen, moest zo.
1: Ja, zeker.
0: Nou, moet je uitkijken, anders breekt hij dan nog af. Nee, dat was Lime in Your Love. Ja, dat was, dat was toen de tijd een heel lekker nummer.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, goed. We hebben er nog één of twee, dus...
1: Cool and the Gang en Celebration.
0: Gaan we die draaien?
1: Voor alle jarigen.
0: Oké, vooruit dan maar. Ja, het was eigenlijk een verzoekje, maar ik ben zijn naam kwijt.
1: Voor Charles, toch?
0: Oh ja, Charles, ja. Charles voor even uit. Hij zegt het hem tegen mij. Ik ben benieuwd wie de jarig is. Misschien hij zelf.
1: Ja, Mart, toch?
0: Ja.

0: Ja, zo om die tijd te zien hebben we er nog maar eentje op. Hè?
1: Oom Henk is altijd goed, hè? Dat weet je wel. Hè?
0: Dus ja, wat mij betreft, ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. En, ja. Ja, jij bent er volgende week weer gewoon bij.
1: Ja, tussen 10 en 12 uiteraard. En ik heb genoten van dit uurtje. Mocht er nou luisteraars zijn die zeggen, ja, dat zou ook wel eens een keer leuk zijn, een uurtje. Kom maar op, laat je melkje en dan kijken we of we het met z'n allen in kunnen vullen. En inderdaad, zoals Rine zegt, mij hoor je weer volgende week zondag tussen 10 en 12. En voor alle overige DJ's, hele fijne week en hele fijne programma's bij Radio America uit Rotterdam.
0: Oké, nou ja, goed, de laatste wordt deze. Carol Douglas. En de Kung Fu Fighting. En ik keek vroeger toch iedereen naar, hè? Kung Fu Fighting, ja. Ik in ieder geval wel. Hey, graag tot morgenochtend.

0: is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
4: Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn 2 verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd.
3: Dit is Roland Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files vandaag, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens, tussen knooppunt Kunderberg en de grens ook een kwartier vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je nu ook 10 minuten in de file.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

was een puur stukje meeslepend herkenbaar. Amerikaanse Heartland Rock uit 82. John Cougar Mellencamp met zijn iconische hit Jack and Diane. Ik zeg welkom bij de show. Het is vandaag, jawel, natuurlijk weer zondag. En het is net 2 uur geweest. En ik kan je vertellen dat het programma Pop Magazine ophoudt te bestaan. Of er wat anders voor terugkomt, dat hoor je volgende week wel. Nou, lekkere muziek vandaag sowieso tot de klok van 4 hier op Radio Amerika. Major Lazer en DJ Snake staat klaar. En Lean On.

New York State of Mind. En Billy Joel schreef de volledige zongtekst in zijn hoofd tijdens een ritje in de Greyhound-bus terug naar New York. Nadat hij 3 jaar aan de westkust heeft gewoond van Amerika. En hij was zo blij om weer thuis te zijn dat de inspiratie direct opwelmde. En zodra hij uitstapte en bij zijn piano arriveerde, zette hij het nummer in 1 keer op papier. Jawel. Dit is Daft Punk en Pharrell Williams. Nile Rodgers kunnen we ook erbij halen natuurlijk. Het is Get Lucky. We gaan terug naar 2013. Welkom bij de show, als je net hebt ingeschakeld.

David Bowie, dat was het grootst, meest slepend en historisch meesterwerk natuurlijk. Heroes uit 1977. We gaan even naar Alphaville. Oorspronkelijk nam Alphaville het nummer op in een snelle uptempo track onder de titel Young Together. De band was echter niet tevreden met het resultaat, haalde het tempo flink omlaag en veranderde de opbouw naar de meeslepende ballad die we nu allemaal kennen. Forever Young is het geworden. Alphaville.

Je had vroeger van die namen die bepaalde stromingen in de muziek had. Ja, had altijd. En deze was een stroming als bubblegum pop. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het schijnt zo te zijn. Ik maakte toen nog geen radio, dus ik weet het eigenlijk niet. Het was in ieder geval een lekkere klassieker uit 1971. The Middle of the Road en Soleil Soleil. Nou, ruil die vrolijke pop uit de 70's in voor een van de meest breekbare, melancholische, sfeervolle piano ballads van de eeuwwisseling. We duiken het jaar 2000 in voor de Britse band Coldplay met Trouble. Laat lekker luisteren. Je luistert naar Radio Amerika.

0: Clapton schreef het nummer als onderdeel van zijn verwerkingsproces na het tragisch overlijden van zijn 4-jarig zoontje Connor. Oorspronkelijk was de plaat alleen bedoeld voor de soundtrack van de film Rush, maar na iconische opname voor MTV Unplugged groeide het uit tot een van de grote hits ooit. Het leefde hem maar liefst 3 Grammys op, waaronder die van Song of the Year, Tears in Heaven, Eric Clapton. We zouden het ingetogen akoestische pop in voor een van de grootste, meest uitbundige, feestelijke Nederlandstalige meezingers uit de Zero's. We duiken 2007 in voor Gerard Joling met zijn absolute meezinger, Maak Me Gek.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Een lekkere popklassieker uit 85. Zangeres, model en stijl-icoon Grace Jones met haar iconische meesterwerk Slave to the Rhythm. En dit is Son Mieux. En tonight, we zo dadelijk terug naar de klok van 3. Straks nog een klein stukje van de Beach Boys. Nou, ik zeg tot zo.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek, die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de eerste topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld, is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het tweede uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Dit is de cover top 3
6: uit het jaar
7: 1976
6: met René van Elst.
8: Op nummer 3 staat Here Comes the Sun. Veel mensen kennen misschien de cover van Steve Harley en Cockney Rebel, maar het origineel komt natuurlijk uit 1969 van The Beatles. Het nummer werd geschreven door gitarist George Harrison en verscheen op het beroemde album Abbey Road. Harrison schreef dat lied in een periode waarin er veel spanningen waren binnen de Beatles. Hij wilde even ontsnappen aan alle druk en vond rust bij zijn vriend Eric Clapton. Tijdens een wandeling in de tuin ontstond het idee voor een lied over de komst van de lente en betere tijden. Here Comes the Sun gaat over hoop. Na een moeilijke periode komt er weer licht en warmte. Dat is precies waarom het nummer zoveel mensen aanspreekt. De eenvoudige melodie, de akoestische gitaar en de positieve tekst maken het tot een van de meest geliefde Beatle-nummers. Hoewel er later veel covers zijn gemaakt, blijft de versie van de Beatles het origineel waar alles mee begon. Het nummer laat ook goed horen hoe George Harrison zich als songwriter had ontwikkeld. Hij was niet alleen de stille gitarist van de groep, maar ook schreef hij de muziek die de dans der tijd heeft doorstaan.
6: Nummer 3.
7: 1969.

0: Op nummer 3, The Beatles, and Here Comes the Sun. Dan gaan we naar nummer 2, want daar staat No Woman, No Cry. De versie van Boney M. uit 76 bracht het nummer opnieuw onder de aandacht. Maar het origineel is natuurlijk van Bob Marley en The Wailers. Het lied verscheen in 74 op het album Natty Dread. De bekendste opname kwam een jaar later tijdens een live concert in Londen. Bob Marley schreef het nummer over het leven van Trenchtown, een arme wijk in Kingston op Jamaica, waar hij zelf een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. De titel betekent niet letterlijk geen vrouw, geen verdriet, maar is vooral een geruststelling. Maak je geen zorgen, het komt goed. Het nummer vertelt over moeilijke tijden, maar ook over herinneringen, vriendschap en hoop. Bob Marley maakte met dit lied reggae wereldwijd bekend. Zijn warme stem en zijn rustige muziek zorgden ervoor dat No Woman No Cry een klassieke werd die nog overal ter wereld wordt beluisterd.
1: 1974,
2: nummer 2.

0: Dat was nummer 2. Op nummer 1 staat Love Hurts, bekend geworden door Nazareth. Maar het origineel verhaal begint natuurlijk veel eerder. Het nummer werd in 1960 geschreven door Bryant en voor het eerst opgenomen door de Everly Brothers. Hun versie was een rustige ballad met een prachtige samenzang. Het lied gaat over de pijn en de teleurstelling die de liefde soms kan veroorzaken. Jaren later maakte de Schotse rockband Nazareth er een krachtige rockversie van. Hun uitvoering werd in 1976 een grote wereldhit en is voor veel mensen de bekendste versie geworden. Toch blijft de originele opname van de Everly Brothers bijzonder. Hun stemmen passen perfect bij de kwetsbare teksten en laten horen dat een sterk nummer soms niet veel meer nodig heeft dan een goede melodie en een emotionele uitvoering. Love Hurts is daarmee een mooi voorbeeld van hoe een oud nummer door een nieuw artiest een tweede leven kan krijgen. Maar wij gaan natuurlijk even het nummer draaien van de Everly Brothers.
1: Nummer 1.
2: 1960.

heeft nogal voet in de aarde deze. Van The Police en Spirit in the Material World. Want dit was een van de allereerste nummers waarin The Police de vertrouwde gitaar van Andy Summers grotendeels aan de kant schoof ten gunste van de synthesizers. Sting combineerde de iconische riff op een Casio keyboardje. En gitarist Andy Summers was hier afhankelijk zo op tegen dat hij weigerde zijn gitaarpartijen op de synthesizer af te stemmen. Wat in de studio natuurlijk leidde tot een verrete strijd tussen de bandleden. Maar goed, we ruilen nu even de Britse New Wave in voor een heerlijke meeslepende portie soul van eigen bodem. We duiken naar 1976 voor de Surinaams Nederlandse soulzanger Big John Russell met zijn swingende klassieker I Never Love a Woman the Way I Love You.

als de meest lepende, dramatische en onverroestbare new wave klassieker uit 1979. The Boomtown Rats and I Don't Like Mondays. Nou, wie wel? We raden de Britse poppunk in. Ja, wat zullen we zeggen? De ene keer zeggen ze dit en de andere keer zeggen ze dat. Maar ik ga in ieder geval de gestroomlijnde en krachtige herkenbare R&B klassieker uit de vroege jaren 90 draaien. Ja, je gelooft het niet. We duiken namelijk 1992 in voor de Amerikaanse meidengroep en folk met die gigantische hit My Loving. En ik zal je vertellen, het beukt erin.

0: het is natuurlijk wel romantisch, maar je hoeft niet continu zeggen amor, amor, amor. Nou ja, waarom ook niet? Het is gewoon een lekker nummer. Rod McKuen uit 1977. Tijd voor een biografie.
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Vandaag aandacht voor de Time Bandits. Een van de bekendste Nederlandse bands uit de jaren 80. De band werd in 81 opgericht rond zanger en muzikant Alidus Heding. En met een mix van funk, soul en elektronische pop hadden ze een geheel eigen geluid. Dat geluid sloeg meteen aan. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. De grote doorbraak kwam met de hits I'm Specialized in You en Live It Up. Vooral I'm Specialized in You werd een grote hit en bereikte in 82 de tweede plaats in de Nederlandse hitlijst. De Time Bandits stonden bekend om hun vrolijke muziek, sterke melodieën en energieke optredens. Ze waren een van de eerste Nederlandse bands die een moderne internationale popsound wist neer te zetten. Alidus Heding bleef altijd de drijvende kracht achter de groep. En ook vandaag worden de nummers van de Time Bandits nog steeds graag gehoord. Zo ook hier in dit programma. I'm Specialized in You. Het hele artikel lees je natuurlijk weer op www.popmagazine.nl.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

nummer werd geschreven door het gouden duo Lennart Nijg, die de tekst deed aan Boudewijn de Grote. Muziek. Nijg liet zich inspireren door het beroemde 17e-eeuwse schilderij van Frans Hals, waarop de Haarlemse kroegbezoeker Mallebabbe is afgebeeld. Oorspronkelijk was het lied geschreven voor Adele Bloemendaal, maar nadat zij het weigerde op te nemen, sloeg Rob de Nijs zijn slag met die gigantische top 10 hit als resultaat. Zo, hè. We zitten weer aan het eind van het programma. En ik kan ook vertellen, het eind van het programma Pop Magazine. Maar je kan altijd nog even kijken op www.popmagazine.nl. En Radio Amerika, ja, wat het volgende week gaat worden tussen twee en die. Ben je nieuwsgierig? Dat hoor je dan van de week misschien wel eventjes. Of je leest het op popmagazine.nl. Dan wens ik jou in ieder geval een fijn weekend. Fijn zondag nog. En ik zeg, maak er iets moois van. Dit is Wendy en Lisa en Waterfall. Tot volgende week. Misschien. Dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole.
4: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
5: Hitland 2.0.
4: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
5: Hitland 2.0.

is alweer weekend. Oh, wat ging de week hard. In elk geval, welkom. Vissa. En straks muziek van Ariana Grande, Armin van Buuren, Cameron Whitcomb, D.O.D. en nog vele anderen. Maar er is ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Maar eerst muziek van Snap uit de jaren 90.

0: Welcome to Tomorrow. Zeer succesvol in de jaren 90, maar voor elk singeltje had Snap een andere zangeres. Maar er is muziek van Cameron Wittcom. Ariana Grande overigens, die trekt zich terug. Want ze heeft haar tour afgemaakt en nu gaat ze even rust nemen. En er is muziek van Armin van Buuren.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love and I never really want for nothing but you.
1: Cameron Whitcomb en zometeen muziek van Daisha. Maar ook Alan Golding is ook weer terug. En het is de week geweest van de brand in Venray. Lage waterstanden, scheve boten. Maar wanneer komt het dan regen? Dat is een hele goede vraag. Nu muziek van D.O.D.
2: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede ook een kwartier extra reistijd.

0: Het is bij één liedje gebleven. Meredith Brooks uit 1997. En daarna was het gewoon helemaal afgelopen. Zometeen muziek van Kaya Imani samen met Femke Louise. Ja, die maakt de muziek, maar voor Femke Louise is het inmiddels al heel lang geleden. Er is muziek van James Hyde. En acteur Peter Farmer overleed op 82-jarige leeftijd. Bekend van Schatjes, Mama is Boos en van de tv-serie Spijk. En er is muziek van Groove Armada.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: 2.0.
1: Imani
2: Femke Louise.

0: Koen Groeneveld. Maar er is ook nog andere muziek. Major Lazer. Ook terug van weg geweest. Want de grote successen van Major Lazer, de nummer 1 hits, dat is alweer een tijd geleden.
1: Dit is Hitland 2.0.
2: Onwijs brrrr.

0: Ja, de Conference League, of eigenlijk de voorronde van de Conference League, ging deze week weer verder. En FC Twente speelde in eigen huis tegen Dutch en ze wonnen met 6-0. Straks in de 2 nog meer nieuws, maar er is nog muziek van Tim Dahl en Swedish House Mafia.
1: Hinkland, dendert uit je speakers.

0: those stupid stairs. For the ambulance, you barely had the calm to call. For the bloodstains that I had just scrubbing off the floor. For the Harry Potter scar you look.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reede ook 10 minuten vertraging.
4: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
5: Hitland 2.0.
4: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
5: Hitland 2.0.

In uur 2, Just Day. En zometeen het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Nog meer nieuwe muziek, maar nu een overlijdensbericht. Johnny Kaagman van Earth and Fire overleed op 79-jarige leeftijd. Maar de jongeren kennen haar van Idols. Maar ze maakte ook muziek in de jaren 70. En dit was een van haar grote hits. Weekend.

0: En ze was al geruime tijd ziek overigens, want ze had de ziekte van Parkinson. Maar ze overleed dus deze week. En je hoorde Weekend. En er is muziek zometeen van Djibouti, Alex Warren. En single nummer 1 voor Coulter.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: van Frank Vala en single nummer 1 van Sven Sillers. Maar Ajax moest ook spelen voor de voorronde van de Conference League. En speelde ook thuis. Alleen dit keer tegen Shelbourne FC uit Dublin, Ierland. En ze wonnen met 3-1. Nou, heel mooi. En volgende week spelen ze uit, net als FC Twente. Maar er is muziek van Rutger en voor hem is het single nummer 2.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Gina Howard en het mooie Freak Like Me uit de jaren 90. Maar anno, nu wordt er nog geld verdiend in het liedje. Want er zijn al verschillende versies van gemaakt. En zelfs nog in dit jaar. En er is muziek van Wesley Bronkhorst, Young Felix en Tavlo.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Dankjewel. En het was de week van Johnny Infantino, maar dan wel in negatieve zin. Hij had een plan. Ja, dat plan heeft hij afgeschaft. Hij heeft excuses aangeboden in Marokko dan. Maar heel veel bonden zijn het nog niet eens met hem. Ze willen eigenlijk dat hij opstapt. De KNVB is tegen. En nog een heleboel anderen. Dus we zullen zien. Het wordt vervolgd. Maar voorlopig blijft hij zitten waar hij zit. Muziek van Tyler, Vincent Visser en Vincent.

En er is nog een restantje. Straks muziek van Ciara en Shania Twain. Maandag is het programma Triviant weer terug op de Nederlandse televisie. Het was zeer succesvol bij de Tros toen nog in de jaren 80 en 90. En nu is het van Avro Tros. Daar kun je maandag naar kijken. En aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan. Nu nog muziek van Tim Akkerman.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Hallo, classic hits. Classic.
4: Hey. Het is zondagavond, het is 6 uur geweest. Hallo, op deze zomer Radio Amerika.

0: het is niet alleen een begenadigd gitarist, maar een hele goede zanger. En hij heeft als bluesmuzikant enorm veel albums uitgebracht. Dat is echt ongelooflijk. Ik geloof wel een stuk of 30 of zo. Ja, zo kan je je geld verdienen, maar in ieder geval heeft hele mooie muziek gemaakt. Deze was uit 1987, een top 40 notering. De Robert Cray Band. Robert Cray is natuurlijk de gitarist zelf. En Smoking Gun. Ja, het was een hele, hele mooie plaat. Hallo, het is zondag. Het is weer 6 uur geweest. Een uur lang De Leeuw op de radio. En we hebben toch fantastische platen klaarstaan. Cadans dadelijk. En Dire Straits. Ook dat nog, ja. Maar voordat dat zover is, hebben we eerst een nummer uit 1976 van The Hollies.
1: Hey. De Leeuw. Hier is De Leeuw. Betere De Leeuw.

En dat van de Hollies is een nummer uit 1976, dat zei ik al. Daddy Don't Mind. En het mooie van dit nummer is, er zit zo'n mooie basriff in. Een basriff, dat is een leuk basmelodietje voor de niet-kenners.

0: Eigenlijk is het ongelooflijk dat die mannen nog steeds optreden. Dan zullen ze wel niet allemaal zijn, maar je weet het maar nooit. Zie je wel, ik dacht al, er is iets met mijn microfoon aan de hand.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Ja, ik zat al, wat is mijn geluid zacht. En ik maar aan die schuiven, maar daar gebeurde maar niks. Ach ja, de spullen worden oud, jongens. Net zoals deze oude man zelf. The Dire Straits en Calling Elvis.

Er zit wel een leuke anekdote aan dit nummer. Het gaat namelijk over Elvis Presley natuurlijk. Dat hadden jullie wel begrepen. Maar het gaat eigenlijk over het feit dat Mark zijn zwager, die was hem aan het bellen, maar die kreeg hem niet te pakken. Uiteindelijk kreeg hij Mark Knopfler wel te pakken. En toen zei hij van ja, het is makkelijker om Elvis Presley te bellen dan jou.

Dit heb ik altijd zo'n heerlijk Nederlandstalig nummer gevonden. Ik heb dat vroeger helemaal grijs gedraaid. In het afgelopen jaar is die volgens mij al een keertje sowieso voorbij gekomen. Ja, Cadans en de Intimiteit uit 1983. Toen De Leeuw heel veel uurtjes radio maakte in de week.

0: kadans en intimiteit.
1: De Leeuw.
2: Muziek uit de jaren 80.
0: Zo, nou een beetje uptempo hoor, al dat gezwijmel. Ik hou er niet zo van. Tenminste, als je dat al plaat achter elkaar, drie, vier stuks en zo, dat, nee, dat wil ik niet. Een beetje wakker worden op de zondagavond tussen 6 en 7. Oh, hoe heette die cd ook alweer? Ik ben de naam vergeten, maar het doet niet ter zake. Dave Lee Roth, de zanger van Van Halen, Just Like Paradise.

0: schreeuwtje van hem, dat vind ik zo typisch. Dave Lee Roth, de LP was natuurlijk, of de CD was Skyscraper. En ik weet nog dat het een van de eerste CD's was die ik kreeg van iemand voor bewezen diensten van Jurgen Marks, dat weet ik nog. Ja, zeker. En van dat nummer, van die LP kwamen volgens mij, of CD kwam nog een nummer af, maar ik ben heel even vergeten welke dat was. Dat heeft me alles met leeftijd te maken.
1: Radio Amerika. Radio Amerika wenst je een goede avond.
0: Nou, nu even wat rustigs op de radio. 1971. Emerson, Lake & Palmer. En The Lucky Man.

0: nummer gaat over een hele succesvolle, superrijke man die uiteindelijk naar de oorlog gestuurd wordt en daar komt te overlijden. Het nummer is geschreven door Greg Lake toen hij 12 jaar oud was. Ongelooflijk hoor, op die leeftijd. Zo'n prachtig nummer. Het mooie hiervan is dat Keith Emerson, de speler van de... Nou ben ik rekening de naam kwijt. Het orgel en de mook. In ieder geval, Keith Emerson had het nummer gehoord op de band. En vond het eigenlijk niks. Maar heeft uiteindelijk toch wat aan het einde toegevoegd. En het blijkt achteraf een van de allermooiste stukken te zijn geweest die Emerson Lake Palmer heeft gemaakt. Nou, ben ik eruit? Ja.
1: Radio Amerika.
2: Rotterdam. Wij maken je weekend compleet.
0: Soms vergeet je wel eens dingen, hè?

0: deze zomer te draaien. De zomer van 2026. Kid Rock en de Old Summer Love. Nou, ik heb even zitten zoeken van wat was het nou ook alweer? Wat bedoelde ik nou? Maar dat is de Moog Synthesizer. En hij is de man geweest die Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer. Die heeft heel veel geëxperimenteerd met die Moog Synthesizer. Als je ook zag dat hij allemaal panelen achter zich had met allemaal stekkers. En nou ja, noem maar op. Dat was wel heel indrukwekkend voor die tijd, ja. 1971 was dat trouwens. Je luistert naar De Leeuw een uur lang op Radio Amerika tussen 6 en 7. En ik heb nog vele leuke andere platen.
1: Hey, De Leeuw. Hier is De Leeuw. Beter De Leeuw.
0: The Big Big World van Emilia. Voor jou speciaal.

0: Bij ons klinkt de muziek net even anders. Radio Amerika, Rotterdam.
1: Hey, de leeuw.
2: Peter de Leeuw.
3: Ja, wat moet ik daar maar zo platen als Big Bang? Het doet mij een beetje denken aan zo'n kinderserie of zo. Vind je ook niet? Dat gevoel heb ik er altijd bij. Bij Bruce zeker niet. Okay.

0: We zijn er weer halverwege de show. Wat zeg ik, al veel verder dan halverwege de show. 10:50. Zo, dat gaat hard. Bijna 10:50, moet ik eerlijk zeggen trouwens. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Heerlijke plaat om op zondagavond te draaien. Ja. Ook trouwens alle muziek die we draaien. Als jij graag iets wil horen waarvan je zegt van nou, dat draait de Leeuw nooit, maar dat wil ik toch graag een keer zondagavond tussen 6 en 7 horen. Schrijf dan een mail. heydeleeuw@gmail.com. En hey is met H-E-Y. Dus heydeleeuw@gmail.com. Met H-E-Y. Ja, dan komt het allemaal prima voor elkaar. En dan draai ik ook voor jou de muziek die jij leuk vindt. Ik draai over het algemeen heel veel muziek waarvan ik zelf zeg van ja, daar kan ik achter staan. Dat vind ik heel erg mooi om te draaien. Net zoals de volgende van de Brothers Johnson.
1: Hey, de Leeuw. Hij brult van muziek.
0: Het begint wel heel speciaal. Het gaat namelijk over de 23ste brief met een aardbeiensmaak. Ja. Yeah. De albumversion, oftewel de LP-versie. De Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson. Ga ervoor zitten. Muziek uit 1977.

fantastisch paslijntje. Heerlijk. Het gekke is dat wereldwijd dit nummer veel meer bekendheid heeft gehad dan welk ander nummer dan ook. Alleen in Nederland bereikte het de 29e positie. De opvolger van dit nummer, dat heette Stomp. En die bereikte de top 10. Die was veel populairder, terwijl die wereldwijd dus veel minder deed. De Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson.

0: Ooit een 3FM megahit. En de band is in Nederland eigenlijk bekend geworden door de Serious Request actie op 3FM. Toen werd dit nummer zo vaak gedraaid. Het was ook het meest gedraaide nummer tijdens die actie. Dus uiteindelijk hoge positie in de hitparades. Uiteraard ook in het buitenland. In Engeland bijvoorbeeld kwam die gelijk hoog in de hitparades terecht. En laten we eerlijk zijn, ik vind het echt een waanzinnig nummer om naar te luisteren.
1: Welkom.
2: Hey, de leeuw.
1: Een uur lang.
3: Hey, de leeuw.
1: Wel lang zo'n uur.
3: Lang.
0: Wat is dit nou, de leuk? Oh, de Inside Beat. Dat is waar, die had ik ook klaarstaan. Ja, dat heb je met computers, hè? Die bepalen een beetje wat we gaan draaien. Alive and Kicking. Het is trouwens een cup.

0: Hij heeft wel eens van die covers waarvan je denkt van nou, die hadden ze beter niet kunnen opnemen. Maar ik vind het bij deze wel Eastside Beat when the alive and kicking.
1: Eigenlijk is die heel muzikaal. Kaal, kaal, kaal. En als die een hele goede plaat hoort, dan gaat hij helemaal van Bill uit zijn bol.
0: Dan heb je echt, ja, ik vind het, als ik het vergelijk met het U2-nummer, dan, ja, dan vind ik het best wel goed gedaan. Oké, Howard Jones, die komt naar Nederland trouwens. Dus als je kaartjes wil hebben, moet je die bestellen. Waar die optreedt, verschillende plaatsen volgens mij. Maar, nou, kijk maar even op internet. Dit was een van zijn hits in 1985, Live in

0: Zo word je wel eens op het verkeerde been gezet. Want Howard Jones is wel aan het toeren, maar niet in Europa. Oh, ik ben echt op het verkeerde been gezet. Dat vind ik niet leuk dat jullie eerst hebben verteld. Ja, hij komt naar Europa toe. Maar wie was dat dan wel? Nou, ik weet het niet meer. Zou het Nick Kershaw zijn dan? Ben ik daarmee in de war? Daar ben ik mee in de war. Ja, tuurlijk. Oké, dat was het. Howard Jones en Live in One Day. Het was de ene laatste voor vandaag. Hey, dankjewel voor het luisteren voor deze zondag. Volgende week, dan ben ik er weer. En voor de rest wens ik je een hele prettige dag. Doei!
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

In Radio Exotic Energy. De temperatuur stijgt de komende week. En de tropische hitte en de lekkerste Latin tracks komen naar je toe. Nu met de twee prinsen van de bachata. Romeo Santos en niemand minder dan Prince Royce.

Anthony Hill Wishing was de laatste op mijn playlist voor deze week. Houd de vibe vast en blijf dansen. Dit was Latin Radio Exotic Edition.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Kasia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. De muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïne